straggy mit mijn mail. Ik ga kom kooks maar weg. Heb al snel alles gezien. Tennis slaven en hazen. Slaven met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich in een diebe. Oh, oh. Tussen hen.

Verle en illustre grijsvoer, wer was God dit was? Wat wäre dat iets voor kaart die touwe, schroedeme graad mond? Man grappe muss man streite laut die, hon je susch nimmt stond die, hon je susch nimmt stond.